0: Twilight Zone, Arena Grande, your number one feel good station. Yes, you're lekker vrijdag. Vrijdag ben je nou. Ik heb een song voor jou, Gerda.
1: Ja.
0: Iemand heeft mij gisteren gevraagd. Luister, Mackie, alsjeblieft, maak mensen een beetje kwaai en speel een beetje kadaren. Ach, allemaal sê, nee, als je kadaren speel, je weet, ik wil niet kadaren worden. Nie, tot jij nou kadaren op je dansvloer zien. En dan all of a sudden, jy is nou deel van die mensen wat, we love you, we love you.
1: Die voeten jak.
0: Dis hoe ik voel vandaag. Ik voel so.